Om in te nemen waar een ander leven wil. Kapotheid en kapot te maken. Eindeloze voorrecht, geboorterecht, onrecht. We maken mensen op de gangen ruimte te maken. Voorrecht, geboorterecht, onrecht. Om in te nemen waar een ander leven wil. Kapotheid en kapot te maken. Eindeloze voorrecht, geboorterecht, onrecht. We maken mensen op de gangen ruimte te maken. Om in te nemen waar een ander leven wil. Kapotheid en kapot te maken. Eindeloze voorrecht, geboorterecht, onrecht. Maak ik mij schuldig aan de ruimte die ik inneem. Voorrecht, geboorterecht, onrecht.